As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mooi sporen voor mij dofraak. En die wolken voor mij licht maakt voor mij. Door die paaien mij stil raak. En die wolken wat mij vol maakt en mij. Stil raak. En die wolken wat mij vol maakt.

Goeie treffers, Black is zwaar, de liefde is. Denk ook natuurlijk aan om mij zien. Hij het, neinig weer een pauze gemaakt, natuurlijk oor die verloor van zijn liefde. Maar dit was voor mij zo mooi. Hoe betekent muzikanten?

0: ons op Instagram @luisterfm.
1: Oh man, een van mijn favoriete songs die is daar. Meneer Joe Black en hij zei, misschien is ek Barabbas. Willem Boete, amper sê ik William. William Boete, met al mijn hart. Sean Miles, met onthou jy nog. Top treffers hier bij Lekker Luisterstasie. En ons brengt vir jou nog een treffer vandaag.
2: Mm-hmm,
1: which is just lekker.
2: Ja, which is just lekker. Ek is wel opgewonden met om te gesels ook. Hij is plaaslik, so ons sien wel uit om bietjie sy story te hoor.
1: Ek lijk like die Jay.
2: Ja, het is hier al IP. En dan...
1: Zeker Johannes Pretorius Hubert.
2: Nee.
1: Ons gaan hem net vragen.
2: Ons gaan hem vragen.
1: Ja, ek en jy is het treffer wat hy vir ons gaat deurbring. So blij en geskakeld bij die Lekker Luisterstasie. Ons bring hem voor jou nou.

0: Ik lief jou meer. Dit is Jonita du Plessis, Mengelmoes, Kardus, Rieke is snel, Maiko Mampoer, Prop sê die job moet loop en Cindy Lapa sê girls just wanna have fun. Of soos my kind het ken, trolls just wanna have fun.
1: Nee, niet zwart.
0: En Cindy Lapa sê girls just wanna have fun. Of soos my kind het ken, trolls just wanna have fun.
1: Nee,

0: Lekker JP, en het is ek en jy.
1: Splinter nieuwe treffer dan, jy kan hom amtelijk aanvraai, is op die luisterfilm Speelhuis, JP jou baar, ek en jy. En natuurlijk ook op streamplatforms. JP, dit is so lekker om jou hier te hee. Dit was so lekker om jou emoties te sien, ter die liekie nou eindelijk speel.
0: Ja, ons aanvaar geld.
1: Maar mens kan sien, jy het passie vir dit, en ons sien uit vir nog goed wat kom. Soos jy sê, jy is nog bezig met een redelijke klomp liekies, kan nie wacht om nog by Speelhuis te sit nie.
2: As baie blij, baie dankie dat julle my gehad het. Ek waardeer dit rarig baie my altyd.
0: Oh, super cool, man, super cool. So ja, dit is wat het is. 25 minuten net voor die tijd van 9, amper tijd om te geroet. Ek denk, ons kan nog die eerder af nog so 1 treffer en so na die rugby, denk ek, dat hierdie werk nog wel lekker uit. Leon Schuster, hulle sê miljoene aan een verrassie.
3: Hey! Jy's een doorn, jy's een tussel, jy's ons maat. Jy's een rinpa!

0: Etienne Jordaan, hy sê roeper van my hart en daarmee groet ek jou. Lekker om saam jou te kuier. Etienne Kalitz is in tussen 12 en 3 middag same syn. En dan die grootman Bieknik met die Bieknik Drive, 3 tot 6 aan die Albertsbroekstraat van 6 uur af. Speel uit met Gerard Stein, Jonita, Christine en die Kanny Warriors. Sê ook dankie aan Clinicare, julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare. Tot morgen, van my kant af JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy a King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altyd...
5: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedykoop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
7: Luister FM.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dit is precies waar elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir besonderhede besprekings.
1: Astro Paint Kyberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kyberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

En die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons Caroline Katrinkie, net vir Rodriguez Nel met Kaki en Aaron Goodwin met Lonely Drum. Tijd so 5 minute voor 1, amper tijd vir die 1 uur. Nies boodskapie wat sê, middag, luister FM, kan ek asseblief net vir my ma sê, veels geluk met haar verjaardag en een groot dankie vir Boetie wat van Kids Beach af gekom het met liefde van Nadine af. Baie, baie geluk aan, wat is die dametjie se naam? Ons nou nie een naam, maar baie geluk met jou verjaarsdag vir die tannie wat vandag verjaar.

trennen an, die Nachen reitet an der Kant. Die Ding-Dong-Gong von die Breakfast weiteren, ich hang vorbei. Das was my wake-up call, mein Lief. Jij het geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik het gedroom, ontzettend bouw.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Laat die beat, nou drop, laat die voeten.

koopie, dan is een geskenkbewijs altijd lekker met dit werk. So ek stem saam. Dankie Susan vir jou boodskap. Hier is een boodskap van Koen wat vir my sê, sê eerlijk net dankie met die gedachte in jou kop dat nie dit die saak maak wat hy gekoop het die, of sy nie. Die waarheid is dat hy aan jou gedink het en moeite gedoen het om vir jou iets te kry wat spesiaal is. Ek doen dit bietjie anders, ek vis voor die tyd waarvan sy sal hou en dan beplan ek om dit te koop. Methode, hi mensie, liefie, wat ook al jou speciale naam van is, jou verjaardag is nie meer ver nie, wat sal jy graag wil hê? Jy moet een paar opties gee, dan verras ek jou met een daarvan. Dit werk elke liewe keer. Dit is een goeie en ek sal omontou, dankie Koen, vir jou boodskap waardeer oprecht. Heel wat mense wat sê, wees dankbaar en ontvang nie die geskenk. Dis moest nou maar die oprechte ding om te doen. Nog een boodskap, kom ons kyk gauw hierso, wat sê middag Etienne. Ek is een mens wat altyd nieuwsgierig is dat by geskenke kom. Ek kan nooit wag om een geskenk oop te maak. Dit is een geskenk wat ek al klaar het. Hou ek my, as dit een geskenk is dat ek my klaar, wat ek klaar het, hou ek my dom en sê baie dankie. Ek sal dit vir my man of my kleinkinders gee of iemand wat het regtig nodig het. Daar is uit jou lijn, dankie vir jou boodskap. Hierso is nog eniekie wat sê, vir my gaan het meer oor wie dit gee, en as dit met goeie hart is, dan beteken het vir my baie meer as een geskenk. Selfs al het nou 1000, al het ek nou 1000 van dit, of al hou ek glad nie van dit nie, sal ek dit koester as dit uit liefde gegees. En so kom het van Leon af. Daar sê Leon, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat my sê, middag Etienne, dit is hoekom ek heeltemal opgehou het om geskenke te gee. Ek koop niks vir verjaarsdag of kersfeest nie, maar as ek iets in een winkel sien waarvan ek weet iemand gaan daarvan hou, dan koop ek dit vir hom of vir haar. Ek gee dit dan met liefde, sonder dat daar spesifieke geleentheid is. Ek het ook al te veel geskenke gekry wat ek nie weet, dit is gekoop uit nood en hulle het nie geweet wat om anders te koop. En dit is nou precies waarvan ek praat, dankie Mariska, as wanneer ou nou so uit die noodheid of in die in nood iets gauw vinnig by 'n winkel koop en dan nou sien jy 9 keer uit 10 keer dan is dit nou iets wat die persoon nou glad nie van hou nie, maar dit gebeur nou maar, ons is almal is menslik, so daar is niks fout daarmee nie, ten minste dat jy iets gekoop, dis die belangrike ding. Hier is een boodskap wat vir my sê, het was een verjaardag boodskap, het ek het gekyk, waar is jy, ek sal nou by hom uitkom, ek sal later by hom uitkom, is reg so. Tyd so, 5 minute voor 2, amper tyd vir die 2 uur nies, ons gaan terug na die muziek toe.

0: Mooi Van Morrison, lieflijke Leaky. En het is natuurlijk Into the Mist. Ik raadig waar, van mijn gunstelingen. Die is op je lekker luisterstatie. Big Nick samen met je, Big Nick Drive. En ik zeg voor jou, goeiemiddag. Dank je, Etienne Kalitz. Met jou middag samen zijn op jullie maandag 22 juni. Ik samen met je tot zo net voor 6 weer met draai. Sportnieuws kom jou kant toe. Ons kijk ook naar jouw topiek boekant van hier. Jouw hartstaf ook lekker. Hoop je de lieflijke naweek gehad. Voor die papa's daar buiten. Lieflijke Vadersdag. Een beetje bederfies gehad, hopelijk. Ik zal een lam van je te horen op je WhatsApp. Lijn 08-233-3667. Papas, wat het jullie gedoen op Vadersdag? Het gaan van karakter toe jou weer om die draai.
1: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar geleden begin het met 12 ganse en een stuk lap als gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvies, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptische katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvies hermaak of skoonmaak en werk landswijd. Die donsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons producten gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons contactnummer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Let's kijken een beetje wat maak je weer dingen vermoorden. Dinsdag 23 juni, Alival Noord 818, 10% 3 en Bishu 1425, Krarok 920, Dispatch 1420, 10% 3 en Oost-London 1825. Fort Beaufort 1121, Graaf Renet 1120, Gramstad 1423, Jeffreys Bay 1521, Mtata 1324, Port Alfred 1723, Port Elizabeth 1620, 10% 3 en Port St. John's 1727, Queenstown 920 en uit de naag 1421, 10% 3 en. Dus je weer dingen vanmorgen, dinsdag 23 juni.

witte pruik. Dik Vermeeren met sy vrou se lyk. Hy sit in tier in die donker duister. Wel weet en dat daar buiten is een wereld bewaar. En het klopt.

se plek. O is de van die berg waar ek mos kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan.

0: First Love, Will Lindley, beautiful song. Picnic samen met jullie, Picnic Drive. Eens kijken of ons bij allemaal kan uitkomen. Als ik niet bij allemaal kan uitkomen, nee, ik vraag om verskoning. Yes, migraines. Karongeluk wat ik met Nexier gemaakt. Het koude stort en die migraine kiet in baie slaap. Maar as die put sê, die help. Kom eens kijken, hoor wat sê Joe vir ons.
1: Goedemiddag Nick. Ik wil net aan die luisteraars noem. Dat zou je kopseer krijgen en ook misschien soos een rugpijn. Moet je definitief bij de dokter uitkomen. Dit is alles symptomen van hoge bloeddruk. Vooral als je rugpijn en kopseer hebt. Die kan het ook navolgen op die Google. En enige dokter zal je zien om uit te kijken voor dit. Want kopseer en rugpijn gaan gepaard met bloeddruk. Baie dankie, lekker dag.
0: Dankie Joe, weet jy wat nie, nou nie rug nie, maar nek, soos die mense praat van senuwees. Ek het al menigte mense, collega's en vrienden gehad wat sikkel met kopsere, en dan het ek nou maar, want ek het nou maar die dinge geleer. Dan gee ek een lekker nek en een kopmassage, en dit help, ek moet sê, help betek hier baie vir mense met die kopsere en die migraines. Dus baie keer senuwee, lekker stuive nekke, wat nou maar van die stress en die dinge is in die lewe. Die angst of wat ook al, en dit help ook altyd. Middag, kry ook erg kopsere, migraines, beste wat help, donkerkamer en pijnpille. Dankie, en Pieter sê, kouwe knippie grove sout as hy kopsere het, maar hy kry dit van veel soetgoed. Gerda sê vir my, dis wat Pieter doen. En Christus sê vir my hier so, want ek het ons gesê, ek is hier van haai, as hier, een paar ander ook, wat sê nog nooit gekry nie.
2: Hai Nick, jong, dis een groot probleem daai. Jy weet, as die mense meer kopsere kry nie, dan het jy ernstige probleem. Jy gaan die dokter moet gaan sien, my vriend. Want hulle sê, as jy nie kopsere kry nie, is daar niks meer wat kan pyn nie. En dis een groot probleem. Mooi dag verder, Chris het wat spaai.
0: Dankie jou, Chris. Ek moet sê, mense het ek het al gewonnen daar oor, maar ek krijg genoeg pyn in my rug en my been met my geknypte senuwee, ek moet sê. Miskien is dit hoekom ek ook nie. Nee, maar my hele lewe nog die kopseer gehad. Dink die naaste wat ek al nie kopseer gehad het, was ek het een keer in my lewe skielik net probeer om swart koffie te drink sonder suiker. En toe het ek gevoel of ek miskien die kopseer het, maar ek twyfel, want ek dink ek sou geweet het. Dankie vir almal wat saamgesels het, dis vandag se topiek gewees, trots geborg, deur Paps Auto Shop. Wolman, ons hou aan met die mooie musiek op 'n maandag. Jou hartstaf lê om die draai.

0: Yuki Kana, Bushman, Elton John en Nikita. Mooi muziek op een maandag. Ons speel Hardstyle vandaag. Zijn woord van Hardstyle is Kopski. K-O-P-S-K-I. Kopski. K-O-P-S-K-I. Gebruik hem in een sin, Steve, met hij sin. En dan 08-2-3-3-3-6-7. Wees my bykie wat jy daar kan doen met vandagse woord van Hardstyle. Dis Kopski. K-O-P-S-K-I. Speak Nick saam met jou by Big Nick Drive. Ons gaan wel karakke doen, dan kyk ons vir ou laas na jou weer.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM weer.
0: Kijk wat maak jou weer dinge. Morgen, dinsdag 23 juni, Aliwal Noord, 818, 10% reen. Bishu, 1425. Kraddock, 920. Dispatch, 1420, 10% reen. Oost-London, 1825. Fort Beaufort, 1121. Graaf Renet, 1120. Gramstad, 1423. Jeffreys Bay, 1521. Mtata, 1324. Port Alfred, 1723. Port Elizabeth, 1620, 10% reen. Port St. John, 1727. Queenstown, 920. En uit de naag, 1421, 10% reen. Dus jou weer dinge vanmorgen, dinsdag 23 juni.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: niet snel. Ik wat die pallen. Zij draai die brui.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: En een hartelijke goeienavond en baie welkom by die program Jakkels Draf, hier op een lekker somers maandag aand. Het is die 22ste juni 2026, ek is Johan Kloete. Kuier saam met jou tot om 12 uur vanavond, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za of gaan kyk sommer op my sociale media waarmee ek besig is, Johan Kloete. Op Luister FM. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle boobaasprogram. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

was ijzig in die kop. Je handen in je hoed. Je jas tot boven geknoopt. Je glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

eenzaam zondag voor mij die er kom wacht. Zou ik jou in slaap wegvat, hier die lach of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

0: mooi Cardi, is een mooi Cardi, is een baie mooi rooi Cardi, is een baie mooi rooi Cardi, is een baie mooi rooi Cardi. Ek sê dis die beaut van een rooi Cardi. Baie, baie dankie julle. Baie dankie vir die baie lekker aand saam met julle.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

kunt huilen nog daar in banden. Van Bultonkou in Groenlanden. Is er geen waar je beste wij? Van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach. Jouw nimmer zorgen en skaterlach. Zo ik schrijf nou hier die briefie aan jou. Maar ik lees hem zelf van die waarheidsvlug.

Stuur is beter als ik niet vertel. Ik hoor zij toe het deksel gekry, maar ik was niet mooi nie, want zij hoort moest bij mij.

vel is geraak met die kwas van Rafael. Haar vel is geraak met die kwas van Rafael.